0: Ik wil verder in hier een plan. Ik wil verder in hier een plan.
1: Voor thanks.
0: Oké.
1: So then can you push us to the pickup, please?
0: Jumper.